0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

nieuws. Goedemorgen. In de Franse stad Rennes hebben twee tieners van 15 en 16 jaar bekend dat ze de 11-jarige Theo gewurgd hebben. Ze deden dat uit wraak voor gestolen vismateriaal. Het lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag aangetroffen langs een rivier. Volgens het parket wilden de verdachten aas ter waarde van enkele tientallen euro's terugstelen, dat de jongen van hen zou hebben afgepakt. Het tweetal verschijnt vandaag voor de rechtbank op verdenking van doodslag op een minderjarige. De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout, zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen waarom de chauffeur van het schoolbusje de gesloten overweg opreed. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland. Maar dat heeft de Britse regering in Londen meteen afgekeurd. De motie werd ingediend door de nieuwe Schotse premier, John Swinney. Omdat Schotland volgens de wet toestemming nodig heeft van de Britse regering, wil Swinney...

binnenkort rond de tafel met de Britse premier Keir Starmer. De Schotten stemden in 2014 al eens tegen onafhankelijkheid. Toen was meer dan de helft tegen het idee. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk met straks wat wolken, maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. We make you move. Top 2.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Top 2. We make you move.

0: Friends.
1: Goedemorgen. 1 op de 10 werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gekregen met pesterijen op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaald patroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. Hoe extreem dat kan ontsporen, bewijst een zaak bij een chemiebedrijf in Antwerpen. Daar doet de correctionele rechtbank morgen uitspraak over een voormalige ploegbaas die een nieuwe collega maandenlang vernederde en uiteindelijk zelf probeerde te wurgen. In de Europese Unie is het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in april met 5,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om ruim 972.000 nieuwe auto's. België kende 38.000 inschrijvingen. Uit de cijfers van de Europese koepelorganisatie ACEA blijkt ook dat de opmars liever van de elektrische auto stevig doorzet. Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar waren volledig elektrische wagens in Europa al goed voor een marktaandeel van bijna 20%. Tegenover ruim 15% in dezelfde periode vorig jaar. Je kan binnenkort ook opstappen in Antwerpen op de nieuwe nachttrein van European Sleeper naar Zwitserland en Italië. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Brussel en Luik. Maar vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk straks wel met enkele wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee, 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint dan zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij, opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. Hey professional!
1: Ja?
0: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Stop 2. Dit is Stop 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Diepe rouw in Buggehout na het drama van gisteren. De school van de slachtoffers voorziet extra ondersteuning en slachtofferhulp voor de leerlingen en het personeel. Bij het zware ongeval aan de overweg kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur om het leven. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden en bekijkt daarvoor camerabeelden en getuigenverklaringen. In Bornem, waar de twee leerlingen vandaan kwamen, is een rouwregister geopend en hangen de vlaggen halfstok. In Etterbeek in Brussel was er afgelopen nacht een ontploffing aan de voordeur van een woning. De brandweer werd rond 2:15 opgeroepen naar de Edouard Thibault-laan. Ter plekke bleek er door de klap geen brand te woeden, maar de voordeur van het pand raakte wel zwaar beschadigd. Er vielen bij de explosie geen gewonden. Over het motief of de daders is momenteel nog niets bekend. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Voor moslims wereldwijd is vandaag het offerfeest begonnen. Tot en met zaterdag herdenken ze het verhaal van de profeet Abraham, die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Terwijl miljoenen gelovigen voor het feest op bedevaart zijn in Mekka, staat het hier vooral in het teken van gebedsdiensten, gezellig samen zijn met familie en uitgebreid eten. Opnieuw veel zon vandaag, met misschien tijdelijk wat meer wolken in het noorden en het noordwesten van het land. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.

0: Zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Nieuws. Goedemorgen. Wie in ons land asiel aanvraagt, wacht gemiddeld 533 dagen op een beslissing. Bijna 1 op de 3 asielzoekers blijft zelfs 2 jaar of langer in onzekerheid. Oppositiepartij Groen spreekt van het traagste migratiebeleid ooit door een grote achterstand bij de asieldiensten. Er liggen nog bijna 40.000 onbeantwoorde dossiers. Minister Van Bosuit zegt dat de vorige regering de file heeft veroorzaakt, maar dat er nu extra wordt geïnvesteerd om de procedures te versnellen. Vanaf 12 juni verplicht Europa dat een asielprocedure in principe nog maximaal een half jaar mag duren. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan, met wapens die klaar zijn voor moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan een half jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër, die tegen 2035 operationeel moet zijn. In de gevangenis van Gent hebben de speciale eenheden vanmorgen een gijzelsituatie ontmijnd. Een gedetineerde had daar zijn cel van binnenuit gebarricadeerd en hield zo zijn celgenoot urenlang gevangen. Er waren geen cipiers bij de actie betrokken. Iets na 9 uur vanmorgen viel de politie binnen om de situatie te beëindigen. De gedetineerde is meegenomen voor verhoor en wordt wellicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien. Dit is

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

Goedemorgen. Voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Preene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Preene leidt aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werd onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbizprogramma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan, met wapens die klaar zijn voor de moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan een half jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër, die tegen 2035 operationeel moet zijn. De zware brand die maandag uitbrak in een textieldepot in Tubeke is onder controle. Maar het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Volgens de brandweer en de burgemeester woeden de vlammen momenteel nog in de kelders van het gebouw. Omdat er veel brandbaar materiaal ligt, blijft de civiele bescherming nog een hele tijd ter plaatse om de schade te beperken. Er was geen gevaar voor giftige rook, dus zijn de scholen en crèches in de buurt vanmorgen gewoon weer open gegaan. Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Moduvan.
6: Een liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik raag dan niet om u, hè.
12: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, hè.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
12: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
11: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
14: Dit is Top 2.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
2: Goedemiddag. Droevig nieuws uit de showbizwereld, want voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Preene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Preene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werkte onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbizprogramma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Er zijn geen aanwijzingen dat sabotage aan de basis ligt van de 2 recente incidenten op de nieuwe Belgische mijnenjager in Oostende. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd in de Kamer. Op het schip was er begin februari rookontwikkeling door een oververhit onderdeel van het uitlaatsysteem, waarna een maand later een kleine brand uitbrak door slecht aangebrachte isolatie. Franke legde in het begin de link met sabotageacties, maar nu wijst onderzoek uit dat het om een puur technische en menselijke fout gaat. De nodige herstellingen zijn intussen uitgevoerd. Het aantal hantavirusbesmettingen na de uitbraak op het cruiseschip Hondius is gestegen naar 13 na een nieuw geval in Spanje. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. In totaal zijn al 3 passagiers aan de gevolgen van het virus overleden. Het cruiseschip vertrok begin april vanuit Argentinië en kwam vorige week aan in Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt. Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Muziek en magie.
6: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
8: Top 2.

buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Buggehout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Ons land moet mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld betalen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer lidgeld betalen om de meerjarenbegroting van de Europese Unie op orde te krijgen. Maar daar is veel verzet tegen. Premier Wever stelt wel gerust en zegt dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Hij vermoedt ook dat andere landen zoals Duitsland zullen protesteren. En de ooievaars van Zo Plankendaal zijn dit jaar opvallend laat teruggekeerd uit het zuiden dan andere jaren. De ooievaarskolonie in het dierenpark blijft groeien. Vorig jaar bouwden de ooievaars 106 nesten, dat is het hoogste aantal ooit. Toch verloopt het broedseizoen anders. Er zijn veel ooievaarskoppels die zelfs tot 3 weken later terugkomen. En daardoor daalt het aantal jongen tot voorlopig slechts 70, terwijl dat er vorig jaar zo'n 180 waren. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien. Maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Bahie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Modu van.
3: Helik wie dat er wint, Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het tragische treinongeval in Bugenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje van het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Bugenhout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van ex-premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf voor het rijden door een rood licht. Volgens Verhofstadt was hij toen verstrooid. De Brugse politierechter oordeelde dat de feiten bewezen waren, maar dat Verhofstadt geen straf moet krijgen, omdat hij nog een blanco strafblad heeft. Het West-Vlaamse parket gaat daarmee niet akkoord en de zaak wordt nu opnieuw behandeld.

27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er kans op enkele lokale onweersbuien.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Muziek en magie.
5: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

gebond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. Het Hongaarse parlement heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof, omdat er een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd tegen Israëlisch premier Netanyahu. Maar de huidige regering van premier Péter Magyar wilde die beslissing terugdraaien, want hij wil volledig breken met het vorige beleid van Orbán. En veel trainers ontslagen in ons voetbal. Degradatieclub Dender heeft zijn trainer Yannick Ferreira ontslagen. De club degradeerde vorige week naar tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de assistent en keeperstrainer verlaten de club. Bij Oud-Heverlee Leuven is dan weer trainer Felice Mazou aan de kant gezet, na een teleurstellend seizoen. OH Leuven werd 12e in de competitie. Het is nog onduidelijk wie de trainer zal opvolgen. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien, maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.

DJ B, won't you turn it up? Hey, DJ B, won't you turn it up? Hey, DJ B.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey professional.
3: Ja?
2: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Staat katholduskees gezet. Kijk de keer bij Goosses, Afdrugs en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nein.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkel, hè.
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In de Kamer is het debat over de centenindex een tijd lang onderbroken door een stevige discussie. Volgens de oppositiepartijen waren er onvoldoende parlementsleden aanwezig om het debat te starten. Maar de meerderheid en Kamervoorzitter Peter De Rover waren het daar niet mee eens en wilden wel verder gaan. Tot groot ongenoegen van anders Kamerlid Van Quickenborne. Hij riep dat De Rover het niet waard is om voorzitter te zijn en het reglement moet respecteren. Intussen is het debat wel verder gegaan, maar het is nog onzeker of er nu ook nog tijd is om over de pensioenhervorming te praten. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden, een vierde wordt nog altijd opgespoord. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. En op het tennistoernooi van Roland Garros stoot Hanne van de Winkel door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Australische dubbelpartner won ze de openingsronde in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. In de eerste ronde van het enkelspel gisteren kon Van de Winkel niet stunten. Ze verloor toen in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel nog kans op enkele lokale onweersbuien. Het is wel nog altijd heel warm tot 32 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: nieuws.
1: Goedemiddag. Het treinstation van Leuven is volledig ontruimd na een bommelding. Die kwam een uurtje geleden telefonisch binnen, bevestigt de politie. Speurders zijn ter plaatse om de omgeving te doorzoeken, maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen.

0: omdat hij de rechter niet geschikt vindt. Coco kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigde de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. De zaak wordt nu wellicht maandenlang uitgesteld. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, maar tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij 31 graden.
1: Dit

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja. Ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modi van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Moduvan.
1: Een liquidator wint. Wieder maakt je kabinetten zak slimmer.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 29 mei open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
6: Top 2.

0: Goedenavond. Het treinstation van Leuven is ontruimd na een bommelding. Die kwam rond 4 uur vanmiddag binnen, bevestigt de politie. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de omgeving te doorzoeken. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijke treinongeval in Buggehout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht aan een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directrice van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. Gisteren werd hun schoolbusje aan een overweg gegrepen door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in de grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Lignesund werd tweede, de Italiaan Caruso derde. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Zomerse maxima tot 31 graden. En vrijdag eerst nog zonnig. Tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien. Opnieuw bij 31 graden.
1: Dit

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
4: Gosses, mijn geen op nein.
5: Het moet weer al juist te zien, wij.
4: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De bommelding in het station van Leuven is vals. Speurders vonden geen verdacht pakket in het trein- en busstation van Leuven. Dat meldt de politie. De bommelding kwam iets voor 4 vanmiddag binnen. Het station werd volledig ontruimd en het treinverkeer van en naar Leuven werd urenlang stilgelegd in volle avondspits. Intussen is het station wel weer vrijgegeven en kunnen treinen opnieuw van en naar Leuven rijden. Maar de impact op de avondspits blijft groot. De politie onderzoekt intussen ook de valse bommelding. Er zijn steeds minder onthaalouders. Het aantal daalde de afgelopen 10 jaar met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bijkomen. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. En CD&V legt nu een actieplan op tafel om ook de toekomst van onthaalouders te verzekeren. Want ouders moeten voor de opvang van hun kindje zelf kunnen kiezen tussen een kleinschalige opvang of voor een groter kinderdagverblijf. CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Leklesund werd tweede, de Italiaan Caruso derde. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag dan eerst nog zonnig, tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij opnieuw 31 graden.

0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
1: Top 2.

top 2.